0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: The biggest hits, non-stop, 24/7.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

Zij gedacht dus hoog in die tappen. En die droom van een plaats zonder enkele baas, waar een man werkt handen in die sokken. En die droom van een land waar die brammers brand en die trekkers trekken te samen. En een brandewijndam waar die lammers lam. En die ministers in

0: Dit was natuurlijk die stem van Paul Buckby en If Tomorrow Never Comes hier by Remoer FM saam met my Dolf Bester tot en met die volgende so 12-13 minute tot 5 uur en dan vat my collega daar in Brapan oor in die atelier met lekker country muziekje, met dit ook nie misloop nie. Maar dan wil ek jou ook vertel jou al jou vriende wat besighede het. Ons het so 'n spesiale aanbieding op ons advertensies. So, maak contact met ons en dinsdag aande dan ons business hour en gesels ons lekker met jou en adverteer jou besigheid teen koste bekostigbare pryse.
1: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: Life is music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are. On air, online and in their minds.
3: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
2: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
1: Your station. FM. Life is music. Studio.
0: Daar sê, en maak het sommer nou, daar net waar jy sit. Ek geef jou die contact, die vinnigste contact is, gaan in op www.remoerfm.co.za. Dan kan jy kyk ook na die prachtige uitleg van en die opgradering wat ons gedoen het. En dan kan jy sommer dadelik met ons kontak maak.
4: All right, fire them up!
5: Streamline your operations with Equal Management Services. Our expert team provides tailored solutions to fuel management, logistics and supply chain optimization.
6: Precision monitoring, fuel theft detection, location tracking, smart route planning, real-time decisions. We can help you save where you need it most.
5: Contact us on 011-908-5690 or visit our website on www.equalelm.co.za.
6: Equal Elm Trading. Precision crafted. Quality guaranteed.
7: This is your girlfriend's favorite DJ.
8: Favorite DJ.
9: Yes.

Nou ja, daar sê ek gaan nou groet met hierdie een van Mary Campbell, Goodbye My Love. En ons maak weer so as ek lewe bou, volgende Sondag tussen 4 en 5.

0: Dit was natuurlijk die stem van Paul Buckby en If Tomorrow Never Comes hier by Remoer FM saam met my Dolf Bester tot en met die volgende so 12-13 minute tot 5 uur en dan vat my collega daar in Brapan oor in die atelier met lekker country muziekie, met dit ook nie misloop nie. Maar dan wil ek jou ook vertel jou al jou vriende wat besighede het. Ons het so 'n spesiale aanbieding op ons advertensies, so maak kontak met ons, en dinsdag aande, dan ons business hour, en gesels ons lekker met jou, en adverteer jou besigheid, teen koste, bekostigbare prijse.
1: Your favorite radio station, the non-stop classics, all day long.
2: Music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
3: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
2: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
1: Your station. FM. Life is music. Studio.
0: Daar sê, en maak het sommer nou, daar net waar jy sit. Ek geef jou die contact, die vinnigste contact is, gaan in op www.remoerfm.co.za. Dan kan jy kyk ook na die prachtige uitleg van en die opgradering wat ons gedoen het, en dan kan jy sommer dadelik met ons kontak maak.
4: All right, fire them up!
5: Streamline your operations with Equal Management Services. Our expert team provides tailored solutions to fuel management, logistics and supply chain optimization.
6: Precision monitoring, fuel theft detection, location tracking, smart route planning, real-time decisions. We can help you save where you need it most.
5: Contact us on 011-908-5690 or visit our website on www.equalelm.co.za.
6: Equal Elm Trading. Precision crafted. Quality guaranteed.
7: This is your girlfriend's favorite DJ.
8: Favorite DJ.
9: Yes.

Nou ja, daar sê ek gaan nou groet met hierdie een van Murray Campbell, Goodbye My Love. En ons maak weer so as ek lewe bou, volgende Sondag tussen 4 en 5.